Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobiletronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobiletronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die agterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobiletronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag en The Midday Connection met Sebastian. Weeksdag om 12 uur op Eden FM. Jou stem in die paradijs.

Dit was die klanke van Jacques de Priester met Roer Jou Voete. Wanneer laat het die daai enekie gehoor? Nee, lekker Afrikaans op hierdie woensdagochtend. Yes, so, ons het moest dan nog weer kracht gekry gister aand omtrent so voor 8, 9:45, was ons baie mooi verras in Oudtshoorn. Eskom het gisterochtend, soos ek berig het in die nuus, het Eskom beloof dat die krag sou 6 uur gestaan, aan wees 6 uur, toe sit ek in afwachting. Niks gebeur he, dat het al 7 geraap. So na 7 toe besluit ek, my dag is vol, ek gaan nog gaan slaap. En kwart voor 8, toe is het dag. En dat het net so gevoel, soos een verandering wat plaas vind. Ek kan eens beskryf hoe dit gevoel het, maar die mense het te kleren gegaan in die strate, die karre het sommer gehoed, vir een oomlik het het gevoel of geklink, dat het nieuwe jaar was, die way die mense aangegaan het, of blij gewees het oor die krag, wat nou aangeslaan het. So, ja, Oudtshoorn, is weer terug op die map, en van vandag af kan Oudtshoorn se luisteraars weer luister na Eden FM. Gisteroggend op pad weg, toe sê een getrouwe luisteraar vir my, sy kan nie eens luister na my nie. Toe sê ek, toe maar my nie waar nie, binnenkort, en binnenkort was toen nou hyselfe dag gewees. So ja, welkom aan ons luisteraars van Oudtshoorn, wat nou vir 4 dae van die lig af was. Aan die poppie, ek hoop die phone is al gecharged, ek sien aan die Lies is op en wakker, hier op die WhatsApp-lijn, en aan Alma, so een aardelike goeie morgen, speciaal aan ons Oudtshoorn kant van die luisteraars van Eden FM. Kom, ons breek van nog so'n stukje muziek, en dan die nieuwshoofdrek in Afrikaans. Everybody get up!

0: Oh ja, dit was so 'n voorsmaakie geweest na die Eden FM langarm dans toe by die gewilde Melody Six Band, nee, en dit vind alles plaas op die 5de September by die Conwell Civic George van 7 tot laat, en soos Bans gesê het, tot die munisipaliteit ons uitsit, en ons het geluister na die Congo Kwela van die Invaders. Eden FM, goeiemorgen.
1: Mensen, morgen, dat je blij is, ik had wel een lachen zien in Oudsoren. Oh, mama, Dina is baie blij, man. Want die gevoel is met z'n ander gevoel, jullie. Ik was baie blij dat jullie weer kracht had, meisje.
0: Baie dankie. Ik
1: heb dan gesproken aan je radiofamilie. Als we al gegroet. Van is naar Oudsoren, Mosselbaai. En Joost, Abie en Timon, aan alle onliggende plekjes, allemaal. En ik weet er moest bij. Dank je voor mijn programma. Ik ga graag meneer Mornijn zijn vrouw gezien. Ik was zo blij. En we hadden het zo Leon geweest. En ik wil gaan staan met meneer Mornijn. Ik wil jullie ook zeggen, goeiemorgen. Wat wil je om jullie te zien? Dank je voor jullie, maar ons waardeer. Wat jullie
0: voor ons mama zien.
1: Jullie omroepers, ons waardeer, jullie rekker. En goed dat voor die man en voor al dame raadbaar.
0: Goed, Max, voor mama Dijna. Mooi dag.
1: Dina. Ik is zo, is geen mossel bij.
0: Dank je, mama Dijna. So ja, so skakel ons luisteraars. Ek kan ook so maak by 044-840-831 of stuur 'n WhatsApp na 060-505-2693. It's Mr. Price's birthday and Vodacom's celebrating with you. Get the Honor X6C for just R2,699. That's R300 off. Or go bigger with the Honor X7D. 256 gig for only R4,999, saving you R1,000. Recharge with R41 or more, bank your Vodabox and you could win your share of a massive 4.1 million Vodabox. Don't miss out, buy, recharge, bank your Vodabox and you could be celebrating with a share of 4.1 million Vodabox. Terms and conditions apply, further together Vodacom. So ja, ons gaan vanaf breek vir advertentie en dan gaan ons gereed maak vir die nuus om 10 in Afrikaans. En ja, net na die advertentie breek gesels ons verder.
2: Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente se baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag, wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: It's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't stop. Now the kids are pushing, the teachers are watching, and the other parents are recording.
1: Don't be that guy.
0: Book your car service or repair your car or buggy with an expert at Car Service City George. Visit us at the Parakat Center in Nizer Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply.
2: Car Service City.
3: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie, bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan nie help in die uitsoorende omgewing? George, Naisna, Sedgefield. Contact Liesel 076 474 6084.
4: Eden FM Oudtshoorn 103.6 FM Stereo.

Daar sê, dit is ons story vir vandag, luisteraars. Baie dankie aan al ons luisteraars wat so lekker saam gekeier het. Ons maak morgen weer so, selfde tyd, selfde plek. 12 uur lees naso vir ons die nuus. En net daarna, dan is het DJ Sebastian met die Madai Connection tussen 12 en 2 vandag. En tussen 2 en 3 is het Dion en Karen. En net daarna, dan is het die hoops net tussen 3 en 6. So ja, van my kant af, een mooie en gesiende dag. Tot morgen.

Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg. Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die achterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag en The Midday Connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM. Jou stem in die paradijs.

0: Eden FM, jou stem in die paradys. Daai lekker gevoel. Wees vry.
1: As jy van oudswering en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar Martin's Car Wash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wacht jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin een WhatsApp by 083-733-7479. Martin's Car Wash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die kar was besigheid vir die politieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
2: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jou verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons loop een extra mijl om die bejaardes, hopeloze families en babas te verzorg thuis in hulle eie bekende gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help u graag met deernis, respect en die grootste liefde.

Ontwerk zal met medische fondsen en kan je helpen in die uitzoerende omgeving? George, Nysna, Sedgefield. Contact Lysol 076 474 6084.

0: Alright, welkom back right there to your voice in paradise. Hartelijk goedemiddag, welkom terug hier bij uw stem in die hart van die paradijs. Het is al geskuif na zo'n 12 minuten, word hier van 12 uur ingeschakeld hier bij die Midday Connection. Yes, tune into the Midday Connection. That is what we do right here. We uplift you and we make sure that you have a fantastic time in the company of Eden FM. You know, that's the aim of the game, you know, and make your day worthwhile, you know, yes. And have a fantastic day, mind you, while you're at it. So ja, ons skop binnenkort af met ons baie interessante story. Die Sonskynpad, nee, episode nummer 6. Wat ons nou vandag na gaan luister, nee. Baie interessante goedjies gebeur daar. Ek hoop jy is lekker ingeskakel. En jou gunsteling koppie daar by jou. Of jy is bezig met jou werk, by die werk. Of jy luister in die kar, nee. Ja, ek het al baie stories gehoor van wat mense vir my sê. Wat doen hulle, wanneer hulle nou na die Sonskynpad luister, nee. Nou ja, die Sonskynpad is baie interessante story. Want het gister baie interessante saak gaan afgehandel gister en vandag behoort net so interessant te wees, nie? So by het jolige kerkbazaar probeer Tant Ella kaartjes verkoop, terwyl jonge liefde en tambola chaos hand uitdruk, nie? So achter die gordijne raak sien die wees dun. Nou Hunter Twyfel en Mila red situasies en ja, natuurlijk Kobus kies een groot comedia drama. So ja, wanneer die gordijne oopmaak, skeer meer as net spanning. So ja, en natuurlijk ook nie vergeet van Frans en Nine, ja. Laat die gehoor behoorlik ook, ja. Ja. Dit behoort interessant te wees. So, kom ons sluit dan nou aan by ons episode nummer 6.
1: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat het net een reis, een paar onverwachte vriendskappe en hoop en lach om jou te herinner wie jy werkelijk is. Die Sonskynpad is een splinter nieuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad een nieuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media, in samenwerking met Pali Incubation.

0: The scale of this plunder is heartbreaking, but today's engagement made one thing clear. We have the right people in the right places. The sheer passion, dedication, and resilience shown by our frontline conservation staff, scientists, and law enforcement officers who battle this crisis daily is inspiring. Stopping this ecological destruction transcends political lines and departmental silos. It demands a whole-of-society approach, uniting communities, civil society, and every sphere of government, regardless of political orientation. We must support our dedicated officials with the necessary resources, international legal backing, and enforcement capacity to safeguard our irreplaceable biodiversity before it is lost forever.
1: Premier Alan Wendy en minister Andrew Mare het die prokureurs in polisiestasies projek in samenwerking met die SAPD en die Global Initiative Against Transnational Organized Crime van stapel gestuur. Die initiatief plaas voltydse prokureurs in polisiesones om beamptes te mentor, die neem van verklarings te verbeter en polisiedossiere te versterk. Die projek is in 2025 in Gassie Park geloods en is nou na Mitchells Plain uitgebrei met Stellenbosch as die volgende gebied. Ambtenare sê die projek verbeter die gehalte van ondersoeke, ondersteun suksesvolle vervolgings en bou vertroue tussen die polisie en gemeenskappe wat tot veiliger omgewings en 'n meer doeltreffende regstelsel bydra. Elektrisiteitsminister Koketsi Ramakoga het bevestig dat elektrisiteitstariewe oor die afgelope 2 dekades met 907% gestyg het, vergelyke met inflasie van 150%. Pryse het van 19 sent per kilowattuur in 2007 tot meer as R3.70 per kilowattuur gestyg. Volgens Ramakoga is die stygings onder meer deur NERSA goedgekeur, skuldkorrupsie en onvoltooide groot infrastruktuurprojekte aangedryf. Hy het die impak op nywerheids

0: Eden Beds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
1: Like our brand new Droom Set beds, starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
0: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels, and retailers. We deliver in the whole Eden district and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
1: Contact us for viewing or to place your order now at 044-87-33-707.
0: Eden Beds, quality made affordable.
2: Hou jy van langarmsdans en geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.
3: Kom ons gooi.
4: Ja, nee, want dis die Eden FM langarm dans, nee, dis saam met die gewilde groep Melody Six, nee, ja, dit gaan plaasvind op die 5de September 2026, dis nou die eerste saterdag van September, ty by die Conwil Civic hier in George. Nee, die tyd vir 7 uur begin die verrigtinge en die toegang is R120 per persoon. Nou ja, jy kan natuurlijk jou eie X, Y, Z en jou, whatever you will bring, ja, jou mankies, like they say. Anyway, who knows? But anyway, you know exactly what I'm talking about, you know. There's a dress code, formal or semi-formal, you know. So yes, it's a couple of minutes away from it being 2 o'clock, and I'm going to be with you up until 2. And then we're going to be joined by our friends all the way from Mossel Bay. Your news also coming up at 2.
5: Hello, Sebastian.
4: Hello, Auntie Ma.
5: It's al so laat.
4: Ja?
5: Amper afgaan tyd.
4: Jene?
5: Maar we net baie geluk sê vir Attie Botha daar en ook so, dat het daar 61 jaar is. Gister 61 was. En baie geluk aan Alashay Prins, beter bekend als Boytjie, dat het daar vir jaar goedheid en guns op hulle leven en ek glo hulle gaan hulle dag sommer lekker geniet. En dit kom met liefde van Auntie Ma. Mooie dag, Sebastien.
4: Baie dankie, Auntie Ma. Mooie dag vir jou middag, Sebastien en andere collega's van jou. Ek het julle verskrikkelijk gemis om rede die krag was moes af. Van zaterdag ochtend af, nie? Vroeg tot gister aan laat toe, maar ja, ek is blij ek kon nou weer hoor praat. En ja, my radio is hier aan die gang. Dis Monica hier van Oudtshoorn wat so sê. Alright, we're getting ourselves ready for the news coming up at about 2 o'clock. And then right after that, we're going to be joined by our team all the way from the Mossel Bay Studios. Dion and Karen with Aksie met Reaksie.

0: once again, welcome back to the Hops family. It is just after 4 o'clock, to be precise, 5 minutes past the hour. A quick look at your weather report for the West, North and Southern Cape for tonight and tomorrow. That is the 20th of August, 2026. Oudtshoorn, De Rust and Desdorp, 7 and a max of 19 with cloudy conditions that's been forecasted. Moving along to the beautiful coastline, that is your George Marshall Bay, Wilderness, Knysna, Central and Pinetburg Bay, 9 and 17 with cloudy conditions. Albertina Rivers in Heidelberg, 8 and 19 with cloudy conditions forecasted for the Hessequa. And then moving along to Colesdorp, Ladysmith and Zoa, 7 and 19 can be expected with cloudy conditions. Swellendam, 7 and 17 with cloudy conditions. And moving along to Uniondale, a very good afternoon to you. A 7 and a max of 17 also can be expected with cloudy conditions. The weather is then brought to you by the Weather Office in Cape Town. You can visit their website for more information at www.saweatherservice.co.za. For InFM News, I'm Sebastian Goldridge, and back to the Hops on the Afternoon Drive.
1: Yay. Thank you very much, Sebastian Coleridge, for the 4 o'clock news, the weather and the financial indicators. Thank you, Sabais. Highly appreciated, Mosakan. Sabais, you must take good care. Thank you, brother. At op goeiemiddag hier in FM, 6 minute oor 4. Goeiemiddag, Paula Hops. Ek groet allemaal wat ingeskakel is, die wat oorlik voel. Ek geloof dat dit beter gaan met julle. Gesien een dag vir allemaal, selfs ons omroepers en ook al families. Dit kom van Tannie Elise Kamfer van Oudtshoorn. Baie dankie, Tannie Elise. Middag, Paula, ek luister lekker aan jou. Kan jy asseblief vir my Stay the Night deur Glenn Jones speel? Dis Gita van Rosedale. Kom ons kyk hoe die dag uitspeel. Nou, vroeger het ek eenetjie gespeel van Bobby Hendricks, Mahala, en ek het geweet hoe Rasper gaan byt aan hom. Hy sê, Paul, my jare op een stikkie Bobby, jong. Penrig op die tyd. Ek sê vir my broer, ek sien jou in jou geestes, in my geestes ook, en dan gaan Rasper verder.
2: Paul, my vriend, goeiemiddag.
1: Goeiemiddag.
2: Hoop het gaan goed.
1: Baie goed self.
2: O maat, hy, Bobby Hendricks, wat hy net gegooid, hy my hala, o maat. Maar yes, so mense, ek kan nie my beskryf hoe ek nou voel hier. Dit bring soms so een weer daar, knop in my keel. Penrig op hy tyd, ou maat, met my wat hem opgeknoop. Jy weet mos, die tyd het jy mos jou rooi soot aangehaad, en ek my spier wat soot, jongens. So, maar Paul, baie dankie my vriend vir een prachtige program. Ek luister lekker na jou.
1: Dankie, baie dankie, Rassie. Jy is ook gepraat van Bobby Hendricks note. Rassie, hoe lyk het 5 September? Praat met my.
3: Hou jy van lang armstaans en geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lentedans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Ik ga de hele maand gaan ik voor jou vragen. Heet jij al jouw kaartjes voor die 5 september? Hier in FM Langer om Dansen met Melody 6. Oh mensen, dat is een keer om naar uit te zien. Jij wil het niet mis nie.
1: Goedemiddag, Opolla.
0: Middag, sê.
1: Luister, ek het net een vraag. Ek wil net weet, kijk, die ochendprogram is baie nice, dat maak hom eens levendig, het maak jou wakker. Maar hoekom word dan die SMS'e en WhatsApp boodskappe gelees nie? En ek bedoel, ek hoor nie antipoppie in die ochend, ek hoor nie die mense praat nie. So ek wil net weet of haar probleem is en of julle hele program verander het. Het kom van Charlton Prins.
0: Hi Charlton, nee, geensins het die program verander nie. Ons sal dat so deesteer. Baie dankie Charlton ook vir daardie terugvoering. Bly ingehaak en bly ingeskakel op jou nommer 1 draadloos Eden FM, jou pragtige stem in die paradys. Dis 9 minute oor die uur van 4. Ons maak gereed vir die gemeenskap dagboek. Maar om ons daarna toe te vat, is enekie van wit, love is all around us.

0: Oh yeah, let's get it on. It is Marvin Gaye. You don't have to worry. Dat lijkt naar zuster Esie en onkel Baba. Hartelijk goeiemiddag.
1: Goeiemiddag Paul, goeiemiddag. Alles prachtige luisteraar. Paul, ik wil net mijn dochter geluk wens op haar verjaardag. 7 jaar vandaag. En allemaal wat samen met haar verjaardag moet lekker verjaardag. En dankie voor allemaal wat daar geluk geweest is op die radio. Antima, baie dankie. En geluk voor allemaal wat het daar weer Antima halen op verjaardag. Jullie moeten daar een lieflijke dag hier. Paula, dankie voor jullie lekker programma. Elke lieve middag. Dat brengt ons lekker, lekker huis toe. Dan is het weer lekker, let voor kost koken en uit die goed. Je voelt amper niet moeg. Maar niet te min, Paulaatje. Mooie gezinde aan te jullie. En God te breis, Paulaatje hoor. Met baie liefde van zuster Essie, dankie Baba, liefde jou, njar.
0: Baie, baie dankie zuster Essie, dankie Baba. En ja, alle seënwense daar vir julle dochter. Mag die Here seën met nog vele, vele prachtige en gezonde levensjare. The time exactly 5 o'clock here is in Azaguba. With your news, weather and your financial indicators in Easy Kwasa. Miss G, take it away.

Yes, definitely. In life there's always highs and lows. Net na die advertensiebreek gee ek vir jou nog so een woensdag wenk met betrekking tot moegheid. Maar van nou geniet die laaste knertsie van Winter's First Move, the Bossa Soul Mix 2026, right here on the drive.

0: som hun er bedt smak.
1: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
2: Omgeni de aand saam met drie van ons land en streek, sy grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaan.
3: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
2: Michael Lind en
4: Don't be in die box om bende, waar kom jy vandaan?
2: Pieter van der Westhuizen.
5: Wie sy kind is jy? Wat my so verleid, weet jou ma van jou.
2: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.
6: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om uw bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help u graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan nie help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076-474-6084.
0: Veel en tot op rete oor 5, welkom by jou woensdag wenke op Eden FM. Ek het nog so een wenk, indien jy constant oorval word dier moegheid, die is enekie wat jy en ek en ons en amal moet implementeer. Dit is een prachtige Afrikaanse woord, implementeer. Ek sê weer, dis die kenners wat so sê, die mense wat weet sê, beweeg al voel jy moeg. 10 tot 15 minuut is een stap, en een bykie stretch. Geen meer energie as een koppie koffie. Gaan ek in die moeilikheid kom vir die energie? Want beweging kry bloed en suurstof na jou brein. So begin klein, 10 tot 15 minuut is een stap. As ons alweer by stap, daar is ons alweer by stap. So ja, dit is ons woensdagwenke op hierdie prachtige woensdagmiddag, 19 Augustus 2026, 25 minuut oor die uur van 5. Celeste Babani maak gereed vir jou hoofdtrekke om 6:30. Maar kom ons maak een vinnige draai eers daar in die prachtige. Ja, ons kan nie net sê Mosselbaai nie. Ons moet sê die prachtige Mosselbaai. En dan kan ons nie net sê, ons moet sê, ja, meneer en mevrou Cameron. Ons moet so sê. Hulle is een combo, hulle is een tag team. Hartelijk goeiemiddag, meneer en mevrou Cameron.
7: Hartelijke goeiemiddag, choppa, man.
0: Lekker choppa.
7: Dops ingehaak en ingeskakel, waar brandt het, man? Jy, lekker, man. Lekker om jou stem te hoor aan ons Eden FM maatje, aan ons senior burgers. Is vanmiddag hartelijke goed, baie geluk aan siste Essie's dochter, met haar verjaarsdag vandag. Baie liefde van Alzowin en Dorie Cameron hier uit die prachtige mossel, baie lekker choppa, man. Hou die ding in die lucht, man.
0: Daar het jy dit, Jalzoen en Doreen Cameron uit die prachtige Mosselbaai. Wanneer laas het ons gesexy eyes? Hadden goeiemiddag Belinda en Woon. Hulle is ingehaak en ingeskakel. Team Miller, geniet hom, jy gaat hom.

0: Ja, iemand gaan uitmis, iemand gaan uitmis. Dis 5 September, Eden FM, se lang arm dans. Pure lekkerte, pure lekkerte. Kom ons sien dit as 'n groot, groot makkietie, groot partytjie, waar die Eden FM familie optrek in groot getalle. So kry gerus jou kaartjie. Jy kan vir Yvette môre skakel by die kantoor. Die nommerkie daarso is 044-8745-085. Dit is 044-8745-085. Hi, Mr. Polla. A soapy state, maar my radio is te Annie Brand. Veiligheid te rij, Desiree van Hubbersdale. Lekker jy! Kom ons om neer aan, so my sister.
1: Mr. Paula Ops on Eden FM. I've known him for many years, close to 25 years, if not more. Please support Paula Ops on Eden FM and please support South African music. And thanks, Paula, for always supporting Dr. Victor Naras Cerebels. Ons waardeer het vreselijk.

lekker met de klanken van Dr. Hook. Kom ons maak hierdie woensdagmiddag toe met Jeffrey Osborne's On the Wings of Love. Nog een lekker sing-along hier in FM. Daarmee groet ek vanmiddag.